Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

is Radio Express. Genieten en swingen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: los, dan gaan we op naar
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Onder meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven. Wil Rijk trekt ook deze zomer opnieuw met Film naar de buurten. Vanaf vandaag tot 25 september worden 9 straten en pleinen omgevormd tot openluchtcinema's, met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. De voorstellingen zijn gratis en voor iedereen. De films starten 's avonds zodra het donker genoeg is. Cinemastraten is een initiatief van het district Wil Rijk, Schouwburg De Kern en Wildoeners. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde.

Mooi weer vandaag met veel zon en wat stapelwolkjes. Het is aangenaam warm bij maximum 25 graden. Dit weekend is het volop zomer. Morgen krijgen we zo'n 28 graden. Zondag klimt het kwik nog wat hoger. Een lokale onweersbui is dan niet uitgesloten. Ook maandag nog mooi zomerweer en 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Onder meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde.

beleefd. Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, is het weer goed bij de radio van...

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wil Rijk trekt ook deze zomer opnieuw met film naar de buurten. Vanaf vandaag tot 25 september worden 9 straten en pleinen omgevormd tot openluchtcinema's, met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. De voorstellingen zijn gratis en voor iedereen. De films starten 's avonds zodra het donker genoeg is. Cinemastraten is een initiatief van het district Wil Rijk, Schouwburg De Kern en Wildoeners. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief. De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Onder meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijn.
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Mooi weer vandaag met veel zon en wat stapelwolkjes. Het is aangenaam warm bij maximum 25 graden. Dit weekend is het volop zomer. Morgen krijgen we zo'n 28 graden. Zondag klimt het kwik nog wat hoger. Een lokale onweersbui is dan niet uitgesloten. Ook maandag nog mooi zomerweer en 27 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Wilrijkse Jaarmarkt pakt op maandag 10 augustus opnieuw uit met het Journey-event voor profwielrensters. Blikvanger is de Nederlandse sprinster Lorena Wiebes, die het opneemt tegen onder meer Céline Alvarado, Helijn Hesters en de Wilrijkse zussen Kelly en Demi Druits. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten parcours in het centrum en start om 16:45. Vooraf staan ook een Journey-wedstrijd voor G-sporters en een koers voor belofte onder 17 jaar op het programma. Het Journey-event is elk jaar een van de sportieve hoogtepunten van de Wilrijkse Jaarmarkt. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde.

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Mooi weer vandaag met veel zon en wat stapelwolkjes. Het is aangenaam warm bij maximum 25 graden. Dit weekend is het volop zomer. Morgen krijgen we zo'n 28 graden. Zondag klimt het kwik nog wat hoger. Een lokale onweersbui is dan niet uitgesloten. Ook maandag nog mooi zomerweer en 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wil Rijk trekt ook deze zomer opnieuw met Film naar de buurten. Vanaf vandaag tot 25 september worden 9 straten en pleinen omgevormd tot openluchtcinema's, met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. De voorstellingen zijn gratis en voor iedereen. De film starten 's avonds zodra het donker genoeg is. Cinemastraten is een initiatief van het district Wilrijk, Schouwburg De Kern en Wildoeners. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde. Dit is

0: van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Een hele goede morgen. Het is weer zalig ontwaken met de tijdloze klassiekers van Radio Express.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Mooi weer vandaag met veel zon en wat stapelwolkjes. Het is aangenaam warm bij maximum 25 graden. Dit weekend is het volop zomer. Morgen krijgen we zo'n 28 graden. Zondag klimt het kwik nog wat hoger. Een lokale onweersbui is dan niet uitgesloten. Ook maandag nog mooi zomerweer en 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Wilrijkse Jaarmarkt pakt op maandag 10 augustus opnieuw uit met het Journey Event voor profwielrensters. Blikvanger is de Nederlandse sprinster Lorena Wiebes, die het opneemt tegen onder meer Céline Alvarado, Helene Hesters en de Wilrijkse zussen Kelly en Demi Druits. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten parcours in het centrum en start om 16:45. Vooraf staan ook een Journey-wedstrijd voor G-sporters en een koers voor belofte onder 17 jaar op het programma. Het Journey Event is elk jaar een van de sportieve hoogtepunten van de Wilrijkse Jaarmarkt. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse Brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde. De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Onder meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
5: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het

Vetten Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: This Is Not America van David Bowie werd geschreven voor de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman uit 1985. Pat Metheny had oorspronkelijk een instrumentaal stuk geschreven dat na Bowie's betrokkenheid werd omgevormd tot een volwaardig lied. Bowie noteerde tijdens een vroege filmvertoning zinnen uit de dialoog This Is Not America bleek de sleutelregel. Metheny noemde het werken met Bowie een ongelooflijke ervaring en roemde vooral diens snelheid, professionaliteit en het feit dat hij alle achtergrondzang zelf inzong. In Nederland groeide het nummer uit tot een grote hit en bereikte daar

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccara. Tickets, witte-paard.be. De zomershow.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De eerste keer dat de term heavy metal werd gebruikt was in de roman The Soft Machine uit 1961. Hierin beschrijft auteur William Burroughs zijn personage Uranian Willy als de heavy metal kid. Maar de eerste keer dat het voorkwam in een song was later in de jaren 60, toen de broer van de drummer van Steppenwolf het liedje Born to be Wild schreef. Mars Bonfire, zoals hij heette, kwam op het idee toen hij in Los Angeles over Hollywood Boulevard liep en daar een affiche zag met een afbeelding van een moto die als een vulkaan uit de aarde kwam gereden met het nodige vuur eromheen. De titel boven de foto luidde Born to Ride. Omdat Bonfire zijn eerste auto had en het gevoel van vrijheid wilde beschrijven, bracht hij deze twee thema's samen. Motorfietsen en het idee dat je voertuig je naar de plek brengt waar je wil zijn. Bonfire schreef het nummer als een volkballade, maar Steppenwolf deed er een ruiger jasje omheen. Al is het volgens hen ook niet een echt heavy metal nummer, maar eerder een blues rock song. Het nummer werd gebruikt voor de film Easy Rider van en met Dennis Hopper en Peter Fonda. Dankzij deze klassieker uit de tegencultuur gaat het nummer even geassocieerd worden met motoren en motoliefhebbers. Een motorrit die hun van Los Angeles naar New Orleans bracht. Het liedje Born to be Wild zal nog opduiken in een dozijn andere tv-series en films en door verschillende bands zoals U2 en Ozzy Osbourne gecoverd worden. Paris Hilton wilde het nummer in 2004 gebruiken in haar show Simple Life, maar zanger van Steppenwolf John Kay stak daar een stokje voor met de woorden: er zijn nu eenmaal grenzen, ook bij rockers. Zo herkent iedere generatie zich wel in dit liedje als zijnde Born to be Wild.

0: De West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is vanavond en vannacht helder en koel, zo'n graad of 13. We krijgen een zomers weekend met veel zon. Morgen maxima 28 graden, zondag nog wat warmer en mogelijk komt er dan onweer. De zomer zet zich ook begin volgende week verder met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Wilrijkse Jaarmarkt pakt op maandag 10 augustus opnieuw uit met het Durney-event voor profwielrensters. Blikvanger is de Nederlandse sprinster Lorena Wiebes, die het opneemt tegen onder meer Céline Alvarado, Helijn Hesters en de Wilrijkse zussen Kelly en Demi Druits. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten parcours in het centrum en start om 16:45. Vooraf staan ook een Durney-wedstrijd voor G-sporters en een koers voor belofte onder 17 jaar op het programma. Het Durney-event is elk jaar een van de sportieve hoogtepunten van de Wilrijkse Jaarmarkt. De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Onder meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

beleefd. Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen. Of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.nl.

Het is vanavond en vannacht helder en koel, zo'n graad of 13. We krijgen een zomers weekend met veel zon. Morgen maxima 28 graden, zondag nog wat warmer en mogelijk komt er dan onweer. De zomer zet zich ook begin volgende week verder met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Wilrijkse Jaarmarkt pakt op maandag 10 augustus opnieuw uit met het Journey Event voor profwielrensters. Blikvanger is de Nederlandse sprinster Lorena Wiebes, die het opneemt tegen onder meer Céline Alvarado, Helijn Hesters en de Wilrijkse zussen Kelly en Demi Druits. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten parcours in het centrum en start om 16:45. Vooraf staan ook een Journey-wedstrijd voor G-sporters en een koers voor belofte onder 17 jaar op het programma. Het Journey Event is elk jaar een van de sportieve hoogtepunten van de Wilrijkse Jaarmarkt. Wilrijk trekt ook deze zomer opnieuw met Film naar de buurten. Vanaf vandaag tot 25 september worden 9 straten en pleinen omgevormd tot openluchtcinema's, met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. De voorstellingen zijn gratis en voor iedereen. De film start 's avonds zodra het donker genoeg is. Cinemastraten is een initiatief van het district Wilrijk, Schouwburg de Kern en Wildoeners. Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief.

0: is Radio Express.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weiën, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Op 15 augustus viert Antwerpen weer Moederdag. En dat gaat traditioneel samen met de Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens, terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerrui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlien Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 6

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het is vanavond en vannacht helder en koel, zo'n graad of 13. We krijgen een zomers weekend met veel zon. Morgen maxima 28 graden, zondag nog wat warmer en mogelijk komt er dan onweer. De zomer zet zich ook begin volgende week verder met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Ilerendak, un vrai classique français vaur. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening wordt je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. Op 16 en 17 september gaat in de Arenberg Schouwburg Rozeke in première, gebaseerd op de roman van Guillaume van der Stichelen. Het stuk vertelt het levensverhaal van Guillaume, een man die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer in de sanitair wereld. Terwijl hij rijkdom en succes vergaart, worstelt hij met liefde, familie en moeilijke keuzes. Op zijn 88ste verjaardag blikt hij terug op zijn leven. Wat heeft hij bereikt en wat heeft hij onderweg verloren? De hoofdrol wordt gespeeld door Warre Borgmans, die zowel de jonge als de oudere Guillaume vertolkt. De tekst en regie zijn in handen van Geert Vermeulen. 16 en 17 september, Rozeke in de Arenberg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Tito.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, de Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Zo, 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten. Op vrijdag 21 augustus staat Axel Peleman op de Zomerboerderij in Wilrijk met een bijzonder en persoonlijk concert. Tijdens de avond blikt hij terug op zijn rijke muzikale carrière, niet uit pure nostalgie, maar om een hoofdstuk af te sluiten en vooruit te kijken naar wat nog komt. Je hoort muziek uit zijn tijd bij onder meer Ashbury Fate, Camden en De Kreuners, aangevuld met werk uit zijn soloplaten en de Volksliedjesprojecten. Het wordt een intieme mix van muziek, verhalen en anekdotes recht uit het hart van de artiest.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Het is vanavond en vannacht helder en koel, zo'n graad of 13. We krijgen een zomers weekend met veel zon. Morgen maxima 28 graden, zondag nog wat warmer en mogelijk komt er dan onweer. De zomer zet zich ook begin volgende week verder met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ook Ziekenhuis aan de Stroom ondervindt intussen de gevolgen van het bloedtekort waarmee Rode Kruis Vlaanderen kampt. Vooral de voorraad van de bloedgroepen A en O positief staat onder druk. Ze bedraagt nog minder dan de helft van het gewenste niveau. Voor patiënten heeft dat voorlopig geen gevolgen. ZAS volgt de voorraden dagelijks op en verdeelt bloedproducten waar nodig tussen de verschillende campussen. Ook dringende aanvragen kunnen nog altijd worden ingevuld. Zowel de ziekenhuizen als het Rode Kruis blijven oproepen om bloed te doneren, zodat de voorraden opnieuw op peil komen. Behalve de bloedgroepen A en O positief, is er ook grote vraag naar B en O negatief. Wil Rijk trekt ook deze zomer opnieuw met film naar de buurten. Vanaf vandaag tot 25 september worden 9 straten en pleinen omgevormd tot openluchtcinema's, met een gevarieerd programma voor alle leeftijden. De voorstellingen zijn gratis en voor iedereen. De films starten 's avonds zodra het donker genoeg is. Cinemastraten is een initiatief van het district Wil Rijk, Schouwburg De Kern en Wildoeners. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeele, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of jullie onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op X.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baan.

Het is vanavond en vannacht helder en koel, zo'n graad of 13. We krijgen een zomers weekend met veel zon. Morgen maxima 28 graden, zondag nog wat warmer en mogelijk komt er dan onweer. De zomer zet zich ook begin volgende week verder met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Lotto Arena wordt eind september het decor voor een van de grootste e-sport-eventen van het jaar. Op 26 en 27 september vindt daar voor het eerst het wereldkampioenschap Fortnite plaats. 50 duo's uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië gaan er strijden voor een prijzenpot van $2 miljoen. Na eerdere edities in Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk kiest de organisatie dit jaar voor Antwerpen. Meer door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De belangstelling is groot. De tickets zijn voorlopig uitverkocht. Je kan je wel nog op een wachtlijst inschrijven. De Wilrijkse Jaarmarkt pakt op maandag 10 augustus opnieuw uit met het Journey-event voor profwielrensters. Blikvanger is de Nederlandse sprinster Lorena Wiebes, die het opneemt tegen onder meer Céline Alvarado, Helene Hesters en de Wilrijkse zussen Kelly en Demi Druits. De wedstrijd wordt gereden op een afgesloten parcours in het centrum en start om 16:45. Vooraf staan ook een Journey-wedstrijd voor G-sporters en een koers voor belofte onder 17 jaar op het programma. Het Journey-event is elk jaar een van de sportieve hoogtepunten van de Wilrijkse Jaarmarkt. Vanaf 10 augustus starten de restauratiewerken aan de historische daken van het Noorderpershuis op het eilandje in Antwerpen. De werken zullen waarschijnlijk tot het najaar van 2027 duren. De werf blijft beperkt tot de gevels aan de Kattendijk, Dok, Oostkaai en de Indiëstraat, waardoor de hinder zal meevallen. Alleen de velostalling in de Indiëstraat verdwijnt tijdelijk, maar de Antwerpse Brouwcompagnie blijft gewoon bereikbaar. De dakrestauratie maakt deel uit van een ruimer plan om het voormalige industriële havengebouw een nieuwe bestemming te geven, met behoud van zijn erfgoedwaarde.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Twente West Sound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Stars of 45 proudly presents The Star Sisters uit 1983. Werd een swingende boogie-woogie medley vol nostalgische knipoogjes naar, jawel, de Andrew Sisters. De stemmen van Patricia Pai, haar zus Yvonne Keeley en afhankelijk hun moeder brachten klassiekers als By Mie Bist Du Schön en Rum and Coca-Cola weer tot leven. Na de doorbraak werd moeder Lief vervangen door Sylvana van Veen, waarmee de Star Sisters als gelegenheidsformatie een onverwacht succesverhaal schreven. De medley werd geschreven door Jaap Egermond, ex-drummer van de Golden Earring en mastermind achter Stars of 45, samen met Martin Duisser, die ook de productie op zich nam. Ze borduurden voort op het concept van de eerdere Stars of 45 hits, maar gaven het deze keer een vrouwelijke retro-twist. Tussendoor duikt de stem van Adam Curry op, een knipoog die later nog betekenis krijgt als hij in 1989 met Patricia Pai trouwt. De plaat stond maar liefst 5 weken op 1 bij onze noorderburen en behaalde ook bij ons goud. In 1995 werd de single nogmaals uitgebracht.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden heeft.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Stranger Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: De zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.